0: 17 ans. Nous avons commencé à faire en 2017. Nous avons commencé à faire un part du musée.
1: Eiland Aruba kent natuurlijk zijn slavernijgeschiedenis.
2: Ja.
1: En als slavernijmuseum, wat we dus hebben, waar John directeur-bestuurder is en ik voorzitter raad van toezicht, is het juist van zaak dat we de band brengen, vasthouden met Aruba. En daarom ben ik hier om die band op te bouwen en te onderhouden.
0: Ik kan me nog herinneren dat u de enige bewindsvoerder was van allochtone komaf, van Surinaamse komaf, die aanwezig was in het Oosterpark toen onze koning zijn excuses had aangeboden aan de nazaten.
1: Het heeft, ik geloof, iets van 155 jaar geduurd voordat er in het kabinet iemand zat met de allochtone afkomst als minister. En ja, na Ellis, dat was de eerste gekleurde minister in een kabinet in Nederland, was ik de tweede.
0: Heeft het ook indruk bij u gemaakt?
1: Volstrekt. Ik ben veel hier geweest in dit gedeelte van het Caribisch gebied van het Koninkrijk der Nederlanden. En juist zo belangrijk om te weten wat er hier gebeurt, wat er hier speelt en wat er leeft onder de mensen. Vandaar dat deze reis ook zo belangrijk voor ons is.
0: Wat is eigenlijk uiteindelijk het doel eigenlijk van het reis of van de werkzaamheden dat u gaat hier verrichten?
1: Het goed besef hebben van het verleden. De brug leggen naar nu. Een brug ook leggen naar de verwerking en de doorwerking van dat verleden. En vervolgens ook beseffen wat er zich hier heeft afgespeeld. En hoe je voor de nieuwe generaties, maar ook voor de huidige generaties, dat stukje geschiedenis goed neer kan zetten. Maar ook oog hebt voor die doorwerking naar het nu.
3: Pemijo Seguro, Pemijo Servicio, Nostra Recomendabo, Bouwgaard Assurantie. Op telefoon 528-8888, Bouwgaard representa Ture Compagnie en Andi Seguro aquí in Aruba. Botagota sa,

0: hier. Dus asina wat meer een contenido lota e driving force die in dit. Het is maar chiquito, maar het nota menos importante. Awo hier amies nos abisita e Biblioteca Nacional na San Nicolás, caminda Renbe Coronimo aduno un presentación di un tentón, stelo un exposición con atin chiquito, pero tanto e contenido tabata asina empowerment, tabata asina bonita, anta macha bom pone na nos co e cosa intera noche ma che da pensa ribe e exposición como mira ayer noche ayer tardi na e Biblioteca Nacional aqui. Dus mi da quere cu timbia un costa taparse chiquito per eta hobby grandi po sobre eta un cos cu te ave nos por identificarnos mes cu historia cu mi con na a presente ante e se mi ta hanya just e poder di e historia e archivo cu na presentana nos masha bonita mes
1: heel veel kennis bij de mensen. Ook de regering die 1 juli tot dag, nationale dag heeft gemaakt. Je merkt, of ik praat met wetenschappers, of ik praat met kunstenaars, of wanneer je spreekt met mensen van het Nationaal Archief, heel veel kennis en kunde. En ook een duidelijke mening. Wij zijn een netwerkmuseum. En in dat netwerkmuseum zie ik dat je zoekt naar die samenwerking op een gelijkwaardige manier. Ja, waarin wij wat komen halen en ook wat komen brengen en vice versa. En een voorbeeld daarvan is dat wanneer je een tentoonstelling hebt in Nederland en het gaat bijvoorbeeld over Aruba, maak hem samen met de Arubaanse wetenschappers of museumdeskundigen. Bouw hem gezamenlijk op, maar maak het ook mogelijk dat je hem in Nederland kan zien, bezoeken, maar ook hier op Aruba kan zien en bezoeken. Van de mensen, voor de mensen, met de mensen. Het museum als zodanig wordt gefinancierd door de Rijksoverheid en door de stad Amsterdam. Daar komt het geld vandaan om het museum, het Slavernijmuseum, te realiseren. We moeten niet alleen praten over geld, we moeten ook praten over kennisuitwisseling, kundeuitwisseling. En ook horen en voelen wat mensen hier willen zien, willen voelen en betrokken zijn. En dat vind ik een inspanningsverplichting. We zijn nu een paar dagen hier. Ja, ik heb Aruba geproefd. Ja, ik heb het nog niet als maaltijd gehad. En daarom gaat het om die continue ontmoetingen. En dit is slechts het begin van een goed gesprek.
2: Durante conferencia di a prensa Soraida Buchau di Aruba Sport Uni a informa mas tocante e Sport and Health Expo quello tuma lugar di a gestos di settembre cominciando for di 10 ore di maita na centro deportivo Betico Cruz na onda quello tin 30 but va por expone a non sport pues Soraida Buchau ta elabora mas.
3: Sport and Health Expo quello tuma lugar di a gestos di settembre di 10 ore ma inta te cu 5 ore di a tardi e sa che non ta tuma lugar a che ding mes in centro deportivo Betico Cruz baudi un dak full aere condiziona cu tur e boots dan total non sin 30 boots di qual non sin stakeholder ya cabata 9 e di federazione mes non sin 10 dos e sai che men cu e federazione cu ta interessa pa ti un boots di a 12 di settembre del centro deportivo Betico Cruz pa por exponer nan sport nan e nan hasi propaganda pa nan sport, llama trebran, llama oficina pa hasi un reservacion pa nan por haya un boots. Tambe nos ting emes un dia ei, 5 ore di a tardi, pa 7 ore di a noche, nos ting nos hasi olimpiada, e seita e apertura, cui anja anche lo nos be hasi un dedicacion na e 85 anja di Aruba Sport Uni. Aruba Sport Uni oro fundana 1941, 23 di dezembre, e anja aki Aruba Sport Uni lo celebra 85 anja. E sei non sta hasiku e apertura non nos dedica un tiki na e recorrido de 85 anja di existenza. Un viaja mas, non sta pidi e pueblo di Aruba in general, e maior nan, e mucha nan, turta bombini, pa bin Dignos Expo dia just dos de 10 ore ma inter pa 4 ore di tardi pa bin wak ki kolota trekbo pa hasi bo deporte preferi portabo ta sia non deporte kaba per bo kasi algo otro llega